0: Sonyev bayad wan anu Sonyev fla hrysters niet ni mergor fsisnes nach.
1: Studio Zef.